0: A esta hora de la tarde escuchas Radio Universidad de Magallanes. FM Universidad de Magallanes.
1: Thank you. Jongens, zullen we even een nieuw pakje aan gaan trekken? Ja, dat lijkt me wel wat. En een paar...